Hemelse Vader, vanoggend staan ek voor U met 'n hart vol emosie en dankbaarheid. Here, U alleen weet waarvandaan U my gebring het. U kan my pyn, U ken my pyn, my trane, my verlies en die dae wat ek gewonder het hoe ek verder sou gaan. Maar Here, U was daar. En vanoggend vra ek net, gebruik my getuienis om iemand se hart aan te raak. Laat iemand wat hoop verloor het weer glo. Laat iemand wat deur 'n moeilike seisoen gaan, weet dat God nog steeds getrou is. Here, ek gee hierdie oomblik aan U, nie my storie nie, maar U getrouheid wat vanoggend sigbaar sal wees. Aan U alleen kom al die eer, in Jesus naam. Amen.

0: Eiland für mich. Hij is een wonderbare eiland voor mij. Niemand anders als die lekke crew. Ingeschakeld samen met mij op Eden FM. Je stem in die paradijs. En ja, ik hoop en vertrouw dat jullie nou lekker luister. En ja, nee, die jaren is voor ons getrouw. Ingeschakeld bij het programma Power of Praise. Elke zondagochtend tussen 6 en 7. Kom eens luister. Hier is een paar stemnotas. En dan is hier een paar WhatsAppies wat ik definitief moet lezen. Hartelijke goeiemorgen.
1: Morgen, Denipie. Welkom bij aan de Lena's huis. Ik wil net vanmorgen voor een paar zusters. Zuster Villa, Wendy, Denise, Brother Candy, Matola en Kato. Ze baie dankie voor jullie wat gehelp het gister met de voorziening van onze verkopen. En het was een succes geweest. En dan vraag ik ook net voorbeding. Voor mijn dochter in het hospitaal, dank
0: je. Baie dank je, Antelena. Altijd ingeschakeld, hartelijke goeiemorgen. En dan die eneke wat sê voor ons, wie is hier, wie is teenwoordig, koester wat vandaag aan jou toevertrouw is en laat moren in Godse handen. Jere, jy help my om die seisoen waarin ek nou is, met de oop hart te beleef, gee my oë om u genade raak te sien, dankbaarheid voor die mooie voor die mooi en kracht voor die moeilijke. Amen. Die is een boodschap aan Michael Human van Tanny Madeleine Windvogel van Montique. Dat kan Michael of Michael wees. So ja, daar is een boodschap. Baie dankie, daar is voor die boodschap. Daar is baie stichting. Die Heere sien vir jy. Hartelijke goeiemorgen.
2: Ai. Hala. Goeiemorgen, Danny B.
0: Goeiemorgen.
2: Ek wil vir jou sê. En allemaal wat altijd in luister. Een baie mooi. Geseende dag. Ik wil voor alle jongelingen zeggen. Want Danny B. het elke keer een baie goeie woord voor jullie allemaal. Maar ik wil voor die jongelingen zeggen. En jullie, leer die kracht om die bose te oorwinnen.
0: Halleluja.
2: Maar jullie zal nooit, ooit, die bose kan oorwin, as jylle nie die wysheid het, wat die meester van boe, vir ons gegeer het, wat grysaard is. So ons wat grysaard is, jy luister in die wysheid van die grysaard, wat van boe kom, om die bose te kan oorwin. En ek wil vir jylle allemaal sê, baie dankie, mooi geseënde dag.
0: Een geseënde dag daar, ai die Heere is vir ons getrouw, en die jongens leer die kracht om die boosheid te oorwin, Satan, dinge, jy slim. Ja nee, die Heere is vir ons getrouw. Ja nee, familie, die Heere is goed vir ons, is nog so paar WhatsAppies, en dan gaan ek weer bykie muziek speel, onze tijd stap verskrikkelijk vanaf vanochtend. Hartelijke goeiemorgen.
3: Wie ingehak en ingeskakel, wauw, geniet jou muziek, vanochtend met een big shout-out gedaan aan die Entan en Kadavi, weet dat ons is baie lief vir julle, en baie sterkte daar, mag die Heere vir julle versterk, aan Kalska September, maar die 70ste verjaarsdag, baie dankie vir die lekker aangeste aan, baie liefde en sien aan die Lene, al ons senior burgers, ons Eden Maaikies is vanochtend hartelike groet, baie liefde, van Brother Eljo en het een prachtige mosselbaan.
0: Alipad het een prachtige mosselbaai, baie dankie Brother Elzo en Cameron, groete daar vir jy vrou ook, en ja, die Heere is vir ons gesien, altyd lieflik om van jylle te kan hoor. Die eneke sê, goeiemorgen, dan heb jy gelukwensing gaan aan my dochter, Jocelyn Eso, en die, is het Impondo, Denzel, Nomdo, wat gister verjaar het, as ook Lee Hywi, Pieterse, wat vandag verjaar, ek hoop jylle geniet jylle speciale dag, kom van Miriam Iso van Slangrivier. Ek hoop en vertrouw, die naam het ek recht uitgesprek. Die Heere sien vir jylle en ja nee, somme jylle paag wat verjaar het, wat een genade kans wat God vir ons gee, net goedheid en gins daar vir jylle. Goeiemorgen, Danny B, sê die ene keer geluk tot Dorothy, Dottie, Keister, met jou 39ste verjaarsdag, gloed jy het gister jou speciale dag geniet, Gods reis te sien op jou leven, mag God jou sien met gezondheid, kracht en sterkte, hoop om jou binnenkort te sien, baie liefde van Jaco, Ria en die kinders. Baie dankie daar vir die boodskap en een geseënde verjaarsdag, daar vir jy ook. Hartelike goeiemorgen.
4: Morgen Danny B, ek is ingeskakel, luister lekker in jou program, elke zondag. En dat kom in liefde van Auntie Ma van Wielgedag.
0: Alipat in Wielgedag. Baie, baie dankie, Auntie Ma. Mooi enige seënde dag vir Auntie Ma ook. Altyd ingeskakel, die Here seën vir u. Dienetjie sê, goeiemôre, Dennebie. Hou so aan, broer. God is goed. God bless Ma Sarah. Ma Sarah, baie dankie vir die boodskap. Die Here seën ook vir u. En dankie dat u ook altyd ingeskakel is. Die Here seën. Goeiemôre, Dennebie. Ingeskakel. Dankie vir die mooie musiek. Bid asseblief vir almal wat gister en vandag voor oopgraftes gestaan het. En sal staan, geniet elke een verskillende dienste, Eelese kerke geseen, wat is na Eelese kerke, geseende dag aan almal van Marinda van Mariekamp. Baie, baie dankie daar vir die boodskap, die Here seën vir u, ja nee, ek vertrou hulle gaan definitief in getalle na die huis van die Here. Toe hartelike goeiemôre.
5: Goeiemôre, Denny B, ingeskakel. Jy het een prachtige Ribbesdal, Denny B, ek vertrouw het gaan goed daar. Denny B, dan wil ek van ogen net baie, baie sterk te sê daar, en aan die Lena's dochter, Ramona, ons wat vir alle beterskap en sterkte. En ja, al onze prachtige anties en tannies, mannen van die Here, is hartelijk gegroet. Amma moet een mooie en een geseende dag hee. Ja, nee, vat ons kerk toe. Denny B, baie liefde, Jack van Toege.
0: Baie, baie dankie, brade Jack. Die Here seën vir u en ja, nee. Altijd ook ingeskakel op die NWME stem in die paradijs. Ja, nee, familie, daar is nog so 2 of 3 en dan wacht ek nog so vir een paar kies. Dan gaan ek definitief nog so een paar WhatsAppies lees. Die Here seën vir u. Hou my Here, Heinrich Paulden. Ons luister aan die klanke.

0: Jarrett Price, ex op jong mensen is zo. Ex op jong mensen.
1: De Eden FM Carpe Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewijde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangbi, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jacques en James Scholes by 071-868-6128.

Goeie middag, Mr. Roger. You aan de Islaans ook ingeschakeld. Hoe van die muziek? Mooie muziek. Mooie dag bij u.

Die laaste twee liedjies was Jim Croce, I'll Have to Say I Love You in a Song, en Jim Diamond voor dit met I Should Have Known Better. Reg aan die begin was het my gunsteling Pat Boone lied April Love, wat in 1957 vrygestel is. Kom van die muziekfliek met dieselfde titel. En toe daarna was het Dobie Gray met Drift Away. Request aan Senegal Donovan Stanley Starling. Yo, dis nou nice om van jou weer te hoor. Donovan wil Love Me Tender van Elvis Presley hee. En Connie Francis, dit is eindelijk my gunsteling Connie Francis lied, Wishing It Was You, wil Evelyn Fredericks hee. En Brotherhood of Man, lanklaas dit gespeel Cheryl Roelse, jy vraag vir United We Stand.

United we stand hier at Eden FM, al die Eden FM maatjies, allemaal wat inluister, al die sondag goudjies of sondag goud luisteraars, ons staan allemaal saam en ons staan allemaal saam teen geslagsgebaseerde geweld, teen bully gedrag, or any violence against any vulnerable group. Aubrey Dixon, The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother. For Errol Mackett, in Lean On Me van Michael Bolton, vra onze vriend Dennis Belay aan, en Miss Judy Boucher. For George John Stalmeester, Can't Be With You Tonight. Daar is een lied wat tranen in baie se oë bring. George John Stalmeester het die video van die lied op my status gesien. Hy het dit geloer op my WhatsApp status en toe dadelijk die lied versoek.

Connie Fisher en Ronnie en Anthony Stalm, en Johnny en Ronnie Anthony van George John Stalmeester. Goed op vir jou, Elmo.

0: Now that was nice songs. Sly and the Family Stone, This Is Love. The Jones Girls, I Just Love the Man. There's no three dames wat in 1970 saam begin sing het. Brenda Shirley en Valerie Jones. En ja, hulle is nie familie van Mrs. Jones, van me en Mrs. Jones nie.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Mama's IQF Mixed Chicken Portions 4kg, only R159.99. Mama's Russians 4kg, only R149.99. Plus get 1 gig data free with Boxercom, only at Boxer.
2: Ek is so blij jy is ingeskakel by jy. Dankie Cecilia van Borchets. Wat vandag aan luister en sê groet allemaal en sê geniet het en sê luister in. Sê die muziek streel my gemoed en ek luister vandag saam met Shurnay en Lorika. Hulle twee luister saam met my.
3: Goeiemiddag, meneer Roger.
2: Goeiemiddag.
3: Ek wil net een versoekie instuur van Anna Pietersen wat vandag aan.

0: الثالثة بيارتا في ناقصية خطسين داخل إن قوة قنر بدير فعليك
1: وبسواح يا
0: إن فعل ما يتسينير برجر معاكي تمني روجة في العفة ما يموي ريكوركي
1: خنو خنو
0: أما نير روجر متوقع لك لك صندوق مراخي إخن نيجو مسيك
1: اكنيدت
0: قنريا فموتل باي
1: باي دانكي
0: ماونتن
1: ماريا
0: فيو. Hi, goeie middag, hoort jij? Hoe gaat het? Goed?
1: Ja, goed.
0: Ik ben naar die onbekende bekende school. Als je dan Jacob en Tricky en hem ozen, dan komt ozen op jouw verjaardag. Ik denk dat het een lekker verjaardag is. En ik hoop dat je een lekker dag hebt om ons bij de jaren te zien op jouw leven toe. Dan vraag ik ook voor bedankt voor mij en die kinders. Zeg, nee, kan je maar even daar bij ons. Dan is het Audrey, hallo. Nee, nog op je plaats, Blik. En ja, Roodje, je hebt ook een leuke dag. Ik hoop dat je jouw navi geniet.
1: Ja, nee.
0: En goed over de reis.
1: Ja, dank je, Lalien.
0: En mooie historie, Roodje. Het komt van Lalien af. Uit Riversdal.
1: Uit die Dalheid. Dank je, Lalien, uit die prachtige Dalheid. Riversdal.
2: It's time to go local. Right here on Sunday Gold.

for my sister Paulie en Charmaine, as ook my neef Cyril Williams en sy gesin. Julle moet dit geniet, baie dankie MC en Rousmo, sê Antie Audrey Wagman. Het hou julle die in.

0: Goeiemiddag, meneer Roger. Hoop het gaan baie goed. Sal meneer asseblief vir my Cindy Lauper se True Colour speel asseblief. Kom van Christina de Koker. Mooi dag, meneer. Mooi dag vir almal.
1: Maak so, Christina. Dankie oom Hansie, wat luisteraars herinner. Het volgende Sondag 5:00 is die matriek diens by die VGK Kerk in Blanco. Ek kan natuurlik hier by Sondag goud wees, nie? Jammer, het is nie 5:00, het is 3:00 die middag by die VGK Kerk volgende Sondag.

0: Rikki van Aswegen, ek weet jy het jou verjaarsdag geniet.
1: Roosjes veel maar when the sun say goodbye.
2: Reg so, mevrou Gous van Mosselbaai, when the sun says goodbye to the mountains. Susan McCann.

Johnny Mathis en Denise Williams, Too Much, Too Little, Too Late. Vir my pa, oom Boet, wat aansterk by die huis. Dit kom van die Simon familie in Blanco. Wens om alles van die beste toe. Dankie, Rosanne.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry. Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Herontdek Eden FM, jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel van ons span.
1: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.